Versuch an, en varje lands jo stan, lik i sommer, med stive fot fi. Es i afikten for livet Jesus, en er rig med stive i fi. As i sit in de weg van, val i al akker plat, en i mak amal om ons si. Og storm die trap op na sy mensen, terwijl i stiefs oor homself bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jesus, toe hy een fout op die internet maak. Die sien ek surf maar nie net,

dag. My vlees is al moeg, soos ek na u soek, op my knieën sal ek op u wacht. Skep in my

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Is ek vader, fiksie of een feit? Is ek in of is ek uit? En was ek net een oomblik in?

onze visserman. Met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin. Zo het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Dalen, die blinkende morgenster, die antwoord op al mijn vragen, die liefde van mijn ziel, is die zin van God.

Ek het U lief, Heere Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my help.